بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم الدين رضي الله تعالى عنه أجمعين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهد الناس واجعل جميعا يا رب آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hier samen met mij, Sheikh Adil op Radio Islam Internationaal op onze slot Khairul Qurun. Alle danken en hamd, prijzen, erkenning is van Allah subhanahu wa ta'ala. Ons stier salawat aan Nabi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. En ons vraag van Allah subhanahu wa ta'ala dat Allah subhanahu wa ta'ala moet ons leiden naar die sirat al-mustaqim. In elke oomblik van ons leven, die pad, die gerechtige pad naar Allah subhanahu wa ta'ala, tot die dag wanneer ons van Allah subhanahu wa ta'ala moet ontmoeten. Amin, ya Rab. Het is van belang om te weten, in verband met die dien van Allah subhanahu wa ta'ala, dat Allah subhanahu wa ta'ala voor ons vergundet. En Allah subhanahu wa ta'ala heeft ons gegeven die Koran als leiding, hidayat. Die hidayat van Allah subhanahu wa ta'ala voor elke moslim. Wat van belang is dat die moslim speciaal bij Allah subhanahu wa ta'ala. Dat zonder enige mujahada, enige streven, zoals ons gaan zeggen. Dat Allah subhanahu wa ta'ala heeft gekiest in Allah akhtarana. Dat Allah subhanahu wa ta'ala, zonder dat ons enige applicatie gedoen dat, zonder dat ons van Allah subhanahu wa ta'ala een speciale daad gedoen dat Allah subhanahu wa ta'ala kijkt naar de hart van de ummati en Allah subhanahu wa ta'ala kiest de hart van de ummati. Zo elke moslim in die wereld, dat Allah subhanahu wa ta'ala heeft gekeken de hart van de ummati. En Allah subhanahu wa ta'ala alleen besluit die hidayat. Die hidayat, dat betekent die leiding van elke persoon op aarde, moslim of niet moslim, nee. Dat die laatste wie die besluit te doen is Allah subhanahu wa ta'ala. In verband met die hidayat van die persoon. Die hidayat van die persoon, dat gaan die persoon succesvol maken in die dunya. Wanneer die persoon op die wet, die amr van Allah ta'ala is, of dat die, als die persoon niet hidayat heeft, of niet belangrijk maakt hidayat, om geleid te worden door die Koran, om geleid te worden of aanvaard te worden bij Allah subhanahu wa ta'ala, dan dat gaan die reden is om die persoon te vernietigen. Vernietig betekent dat die persoon ze leven in die dunya gaan een baie zware leven is. Dat mag lijk beter kan dat die persoon lijk succesvol. Die persoon heeft een werk, die persoon heeft een huis, die persoon heeft subhanallah eigendom. Maar in die procedure of in die proces van al die dunya wat die persoon bekomt, dat in die proces Allah Ta'ala heeft geschreven die hilaak van die persoon. Dat betekent dat die persoon gaan vernietigd worden. Die persoon gaan zijn eigendom verloor. Die persoon, subhanallah, gaan verloor wat hij belangrijk gemaakt heeft in die plek van Allah subhanahu wa ta'ala. Dat is in die dunya, in die akhirat, in die kabr is er nog een persoon. Is er nog een situatie afwan. En die kabar is dat Allah subhanahu wa ta'ala gaan zeker maken dat wat die persoon moet toekomen in die kabar. Wat moet gebeuren met die persoon gaan gebeuren. Allahu Akbar. En die dag van Qiyama of die dag van Qiyama, dat is duidelijk dat die persoon zijn gisab gaan niet wees gisab en yasira. Dat gaan niet wees een gemakkelijke gezeggenschap. Die vraag wat gevraagd wordt, die persoon zijn antwoorden, moslim en moslima, gaan niet antwoorden is wat gaan bij je makkelijk is voor die persoon. Zo,
Ons kan zien dat Allah subhanahu wa ta'ala dat in verband met onze geloof, Allahu Akbar, dat Allah subhanahu wa ta'ala baie kort af die ummati van Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, die verwachting van Allah ta'ala op die ummati van Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wat verwacht Allah subhanahu wa ta'ala? Die ta'alim, die onderwijs komt van Allah, geleerdheid komt van Allah. Dat is belangrijk. Dat die studie van die moslim moet wees die Koran. Dat elke moslim moet gekoppeld wees met die Koran. Dat is belangrijk. Elke moslim moet verstaan die Koran. Elke moslim moet praat van die Koran, subhanallah. En dat gaan wees dat die geleerdheid wat die ummati, die moslim bekomt van Allah subhanahu wa ta'ala, gaan een vorm van bescherming is voor die moslim. In elke aspect van zijn leven, in elke aspect, die iman van die moslim gaan beschermd worden. Van beide dingen af. Die geloof, wat ons zegt, iman. Allahu Akbar. Die aanbiddings van die moslim gaan beschermd worden. Die ibadat, zoals ons gaan zeggen. Die aanbiddings, die salah en al die andere aanbiddings en die arkanul islam. Dat die aanbiddings van die persoon gaan beschermd worden. En niet net die aanbiddings van die persoon niet. Dat die Allah Ta'ala gaan beschermen die halal van die persoon. Halal, dat die persoon gaan blij in halal. Die izzat van die persoon, die naam van die persoon gaan beschermd worden. Eigendom van die persoon gaan beschermd worden. En die persoon gaan beschermd worden in die kabber. En die persoon gaan beschermd worden door wat Allah Ta'ala ons gegeven, die iman en die verantwoordelijkheid van die iman, die dien van Allah subhanahu wa ta'ala, die verstaaning van die Koran. Dat die persoon gaan beschermd worden op die dag van Kiyama. En in dat niet, dat die persoon gaan leven tussen elkaar en hulle familie in. Met hulle mede mensen en die mensen om hulle. Dat de persoon gaan die akhlaak bekom en die akhlaak weerspiel. Wat belangrijk is, wat die Nabi alayhi salatu wasalam Habibullah voor ons geleerd het. En Rasulullah Islam was die beste persoon om te bewijzen en om als een voorbeeld te wees in verband met akhlaak, die beste van voorbeelden in verband met manieren. Dat is een baie klein woord om te verduidelijk. Dat is een baie diep vak in verband met die manieren van Rasulullah akhlaqiyat. En niet net dat niet, in verband met onze huwelijk, onze nikah, onze kinders. En in verband met dat, Allah subhanahu wa ta'ala, door die Koran, die verstaaning van die Koran, die lees van die Koran en die praktijken van die Koran, dat die nikah, die huwelijk, of die persoon wie wil trouw, zoals ons gaan zeggen, die persoon gaan beschermd worden, die persoon gaan rechten besluiten maken. En niet net die rechte besluiten maken, niet die persoon, Allah subhanahu wa ta'ala, gaan die persoon succesvol maken, zijn besluiten. Dat einde niet net daar niet. Die is wat die Koran bezit, die is wat die Koran opoffert, die is wat die Koran ons wil geven. Dat is van die permissie van Allah subhanahu wa ta'ala. Dat die persoon, subhanallah, en zij doen en laten. Een van die belangrijke. Allah heeft ons gemaakt insaan. Insaan, ons als mensdom, soms vergeet ons nasia mansia. Dat ons vergeet. En die is wat belangrijk is. Dat die Koran is die geneesmiddel om ons te laten ontdouw. Om te hernieten onze iman, niet onze iman, onze verantwoordelijkheden in verband met alles in onze leven in, omsingel. Zo die persoon wat die Koran belangrijk maakt, die verstaaning van die Koran, die verstaaning van die Koran, om te deel die gesprekken en om te praten wat ons noemt die da'watul Qur'an, bayanul Qur'an.
dat die persoon wie praat oor Surat al-Fatiha, die persoon wie praat oor Ayat al-Kursi, alles die het te doen met iman, Allah subhanahu wa ta'ala. Die personen om te beschermen, subhanallah ya Rab, dat die drie koels, zoals ons het praat en zee en ken, dat als ons het verstaan en ons het lees, en dan gaan die wonderwerken, die bescherming van Allah subhanahu wa ta'ala. Zo, dat is onze plek. Surah Yasin, wanneer ons dat leest met verstaan, en dan gaan Allah ta'ala baie belangrijke aspecten openbaar opmaken voor die persoon. Dat die persoon zijn leven gaan wees hayat an tayyiba. Die is belangrijk. Die persoon zijn leven in die dunya gaan wees hayat an tayyiba. Hayat an tayyiba betekent dat die persoon gaan een goeie leven heeft, een mooi leven heeft, subhanallah. Een gelukkige leven. Voor die wat nie verstaan, wat is gelukkig nie? Een happy leven. So die hayat an tayyiba. Dat die hayat an tayyiba is gekoppeld met die onderdanigheid van Allah. Die verstaan in Koran. Die leer van Rasulullah Islam, wat ons zei, die leefstijl van Rasulullah Islam. En dan die hayat an tayyiba gaan wees dat die persoon is onder die bescherming van Allah subhanahu wa ta'ala. Somtijds gaan het zo dat ons gaan die toetsen. Maar die bescherming en Allah ta'ala gaan maken maghraj. Maghraj betekent dat Allah gaan het deur opmaken, opening opmaken voor die persoon. Die is hayat an tayyiba. Dat die persoon gaan een goede leven leven. Die persoon gaan homself vinden. Die persoon, Allah ta'ala, gaan die persoon gee oplossings. Toetsen gaan kom, Allah gee oplossings. Dat de persoon gaan nie getoets word vir die rest van sy leven op een sekere toets nie. Net dat die, dat Allah subhanahu wa ta'ala wil sien, dat die imaniyat van die persoon gaan omdrijf na wie toe. Die imaniyat wat de vorm van leiding is na Allah. Gaan die personen die toets, moslim en muslima, gaan die personen die situatie draaien naar Allah subhanahu wa ta'ala. Dat is die kortaf. Zo, so, die Koran is die grootste geschenk wat Allah ta'ala voor ons kan gegeven. Die Koran is onze bescherming en onze mukaddama en onze beginten. Die Koran gaan ons helpen in die dunya, in die kabr, die Koran, subhanallah. Gaan die rede is voor onze bescherming. En die rede is voor ons, wanneer ons voor Allah subhanahu wa ta'ala staan op die dag van Qiyama, als bescherming. Zo in die een bescherming ons van haram, al die haram dingen in die wereld. Die voorbereiding, die verstaan van die Koran. Gaan zoals een polisman is voor die persoon in zijn leven. Sahaba radiallahu anhu, om net voor ons om te verstaan. Shurtihum imanahum. Dat die Sahaba radiallahu anhu, dat die politieman van die Sahabi en Sahabiyat, mannen en vrouwen, en die Shabab in al-Ashabi die Kiram, en die jong mannen en jong kinderen, zoals ons gaan zeggen. In verband met Sahaba radiallahu anhu, shurtihum imanahum. Dat hulle polisman is hulle iman. So, wanneer die iman op die asas, op die fondatie van die Koran is, die verstaaning van die Koran, die lees van die Koran om te bekomen hidayat, en wanneer een persoon gaan die zikr maak, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Dat die Koran van Allah komt in die zikr van die persoon. Die ayat komt in die zikr van die persoon. Die kibriyat Allah komt in die zikr van die persoon. Niet net die zikr, maar die Koran omzelf is die grootste zikr. Allahu Akbar. Dat elke ayat gaan verduidelijk worden door een nog een ayat. Iman wordt verduidelijk door die andere ayat van iman. Die is het. Zo, en die is het belangrijk voor ons. Dat ons moet verstaan die belangen in verband
met onze verantwoordelijkheid teenoor Allah. Die, net kortaf, wat ons gedeeld het, is belangrijk om te verstaan dat wat Allah Ta'ala zei. Ayat bo ayat. Die maqam van Allah Ta'ala, die status van Allah. Dat is die maqam van Allah Ta'ala, die verstaan wordt door die tilawat van de Koran, die verduidelijking, wat is die bayan van de Koran, en om praktisch te wees op de Koran, om amal te maken op de Koran. Allah subhanahu wa ta'ala in verband met die. Net voor ons om te verstaan dat Allah subhanahu wa ta'ala, dat mens in algemeen, zonder iman, zonder geloof, verstaaning van iman, geloof, zonder om iman praktisch te is, amal te maken op iman. Dat betekent om salat te lezen, dat betekent om Koran te lezen, is ook van iman. Koran te verstaan is ook van iman. Zikr te maken is ook van iman. Sadaqa te geven is ook van iman, geloof. Zo alles die is het bij elkaar komt, dan maakt het onze iman sterk. Die bayan, die verduidelijking of die da'wa van de Koran is om te verzamelen, om bij elkaar te brengen al die, zoals we gaan zeggen, die factoren, al die goeieheid van die amal wat in die leven komt, en die persoon, die verstaaning van die amal in die leven van die persoon, die is belangrijk. Allah subhanahu wa ta'ala, dat Allah subhanahu wa ta'ala vergunnen en Allah ta'ala geeft. Om te verstaan Allah subhanahu wa ta'ala, die positie van Allah subhanahu wa ta'ala, die iman in Allah subhanahu wa ta'ala. Dat wanneer Allah subhanahu wa ta'ala voor insan, voor ons, Ibn Adam alayhi salatu wa salam, geschapen het. En Allah subhanahu wa ta'ala zegt voor die malaika. En die is belangrijk, dat als onze niyat niet voor Allah subhanahu wa ta'ala is niet, onze wil of onze intentie, onze wil, voor wie ons dat doen niet voor Allah ta'ala is niet, dan dat maakt hilak, dat vernietigt die amal. Dat vernietigt die amal. Dat maakt dat die persoon verloor die ajr van die amal. Die beloning van die amal, die fadail van die amal, die praktijk. En die is dat wanneer Allah subhanahu wa ta'ala voor Adam alayhi salatu wa salam geschapen het, dan dat is baie om te leren. En hoe meer een mens leest en leert, hoe meer benaderen mensen en hoe meer wordt een mens, ons gaan zeggen die tawadu, die sifat, die kwaliteit, om een mens klink te houden. Verstaan in verband met dingen, in verband voor mensen. Maar in die oor van Allah subhanahu wa ta'ala, die persoon streven om te bekomen een positie bij Allah. Niet een positie bij mensen niet. Die is belangrijk. En die dat Adam alayhi salatu wa salam, van Allah subhanahu wa ta'ala wa allama Adam al asma'a kulla. ثم عرضهم على الملائكة. Dat Allah subhanahu wa ta'ala in die bayan en onze verduidelijking toe Allah subhanahu wa ta'ala voor Adam geleerd die asma, die namen van alles. Kullaha, على الاطلاق. In algemeen, al die namen. Somtijds zonder imaniyat of somtijds wanneer ons benader imaniyat, verstaan ons dat Allah het niet net voor Adam geleerd niet. Allah het niet net voor Adam geleerd of benader aan die namen van al die dingen in die wereld. Dat is onze verstaan, dat is onze plek. Dat is wat ons leert van die kibarul ulama, die geleerde ulama. Dat is onze plekken. Kullaha. Al die, alles. Dat is een verstaaning dat Allah het voor Adam alayhi salatu wa salam die geleerdheid gegeven. Kullaha. Alles.
Dit is nie net die geleerdheid wat van die dunya nie, die berge nie, die riviere nie, die sama, soos ons gaan sê, die hemele. Allah Ta'ala sê kullaha, alles. En Allah Ta'ala praat die waarheid. Dat in verband met Allah subhanahu wa ta'ala, geloof in Allah subhanahu wa ta'ala. En daar verwijzing verdient. En ons zal zien, dat ons net teruggaan in verwijzing van die, dat wat Allah voor Adam gegeven heeft, zonder dat Adam alayhi salatu wasalam die kennisgeving gehad heeft, Adam alayhi salatu wasalam. Hoe komt ze in zo? Dat toen Allah subhanahu wa ta'ala voor Adam geschapen heeft. Ons maakt het net kort in verwijzingen. En toen Allah subhanahu wa ta'ala, toen die roeg geblazen was, die ziel geblazen was in die lichaam van Adam alayhi salatu wasalam. Die eerste ding wat gebeurde met Adam alayhi salatu wasalam, is dat Adam alayhi salatu wasalam het genies. Soos ons gaan sê, en vir die wat nie verstaan in Engels, hy het gesnies. So Adam alayhi salatu wasalam, toe hy dit doen, die eerste woorde, in die dat hy die roeg het ingegaan in Adam alayhi salatu wasalam, dit is voor Adam alayhi salatu wasalam benader was aan die malaika, shaitan, verstaan, subhanallah, shaitan, omself die instructie van Allah subhanahu wa ta'ala, Adam alayhi salatu wasalam, die woorden wat uitgekomen dat uit die mond van Adam alayhi salatu wasalam, was wat? Subhanallah. Dat ook die sunnat van Rasulullah sallam en die leer van Rasulullah sallam, die begint dat de persoon nies. Wanneer een persoon nies, dan is dit dat die ta'lim van Adam, die onderwijs van Adam, wat ons leer van Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, dat wanneer hij gesniesd het, voor die wat niet bestaan nie, die woorden wat uitgekomen te subhanallah. Wanneer ons niets vandaag, deren ze Allah, ja Rab, dan is het niet dat ons gebruikt diezelfde kalimaat, diezelfde woorden niet. Die was voor Adam alayhi salatu wasalam gebracht was voor die malaika. Dat was dat wanneer Allah Ta'ala geschapen de die roeg het net gegaan binnen kan Adam alayhi salatu wasalam, ja Rab. Die woorden, is niet het kalimaat, dat is ma'rifat. Dat is een verschil tussen woorden en herkenning. Die bevestiging van Allah in Adam alayhi salatu wasalam, die program van Allah voor Adam alayhi salatu wasalam. Die is belangrijk. En die dat Adam alayhi salatu wasalam gezegd heeft, subhanallah. Dat het niet net gekomen van Adam alayhi salatu wasalam af niet. Dat was in die maag van Adam, in die roeg van Adam alayhi salatu wasalam, die Allahu Akbar. En die dat die kennisgeving van Adam alayhi salatu wasalam komt van Allah, permissie van Allah. Adam alayhi salatu wasalam, toen ik wat zeg is subhanallah. Ja, Allahu Akbar. In die Arabic taal, wat is die betekenis van subhanallah? En onze subhanallah kortaf, die verstaaning is Allahu bari'un min kulli ayyibin. Dat Allah Ta'ala is vrij van enige Allahu Akbar al-ayyib, enige zwakheid. So die dat Adam alayhi salatu wasalam herken Allah. En Allah leer voor Adam wat om te zeggen, ta'liman ila yomiddin. Dat die onderwijs en die dars, die les bij Adam alayhi salatu wasalam blij in zijn plek tot die dag van Qiyama. Dat subhanallah, imaniyat. Dat Allah subhanahu wa ta'ala in verband met Adam alayhi salatu wasalam, ya Rab, Allah subhanahu wa ta'ala brengt het voor.
dat Adam die eerste dars wat die leer, Adam alayhi salatu wassalam, Allahu bari'un min kulli aibin, dat oe Adam wees een voorbeeld van mensdom tot die dag van Qiyama. Dat eerste Allah, Adam alayhi salatu wassalam, subhanallah, hij vat die naam van Allah, zie net die naam, dat is die bemachtiging van Allah Ta'ala. Ya Rab, subhanallah, Allah bari'un min kulli ayyibin. Dat Allah Ta'ala is vrij, Allah Ta'ala is vrij. Allah Ta'ala is vrij van enige vorm van zwakheid. Allahu Akbar. Die is bij je kort af voor ons. Die, dat, als ons terugkeer en ons weet, we staan als iemand... Als iemand nies of snies, dan is het wat die persoon zegt, subhanallah. Dan die persoon wie luister zegt, yarhamakullah. Ya Rab, ya Rab. Die persoon zegt, yarhamakullah. Dan die persoon wie geniest het zegt, yahdikumullah. Wa yuslih lakum ba'lakum. Ya Rab. Dat die mooigheid en die imaniyat en die geloof Allah. Dat Allah subhanahu wa ta'ala in verband met die, wanneer die persoon zegt subhanallah, en die persoon wie geluisterd het of gehoord het zegt, yarhamakullah. Mag die rahmat van Allah subhanahu wa ta'ala jou omcirkel. Mag die rahmat van Allah subhanahu wa ta'ala jou beschermen. Mag die rahmat van Allah subhanahu wa ta'ala die persoon beschermen. Yarhamakullah. Die rahmat van Allah ta'ala betekent alles. Die rahmat van Allah ta'ala betekent alles. Die rahmat van Allah ta'ala en die sifat ar-Rahman betekent alles. En dat is voor ons baie belangrijk als die ummati van Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Dat yarhamakullah. Dat mag die rahmat van Allah Ta'ala in de rahmati wasya kulla shay. Allah Ta'ala zei hadithi kutsi, dat mijn rahmat, mijn barmhartigheid, mijn omgeet. Dat omsingel alles in die wereld. In de rahmati wasya kulla shay. In de rahmati fauka ghadabi. Dat mijn rahmat is boe mijn kwaadheid. Fauka ghadabi. Mijn rahmat bedekt mijn kwaadheid. Die persoon, wanneer die rahmat van Allah Ta'ala samen die persoon is, dan is die persoon beschermd. Die is net in die begin, maar die bayan gaan zo diep voor ons om te kan verstaan. En die belangrijkheid van dit, ya Rab. Dat die ummati van Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, en wanneer die persoon zei, verstaan dat die rahmat van Allah yarhamakullah, dan wat zegt die persoon en wat zeg je voor die persoon wie die dua gemaakt het? Yahdikum Allah. Die eerste ding is hidayat. Verstaan die dat in toe Adam alayhi salatu wassalam geboren was of geskapen was. Toen Adam alayhi salatu wassalam geskapen was, toen die roeg ingaan, ons gaan weer terug dat die eerste woord wat gekomen het, was wat de woord? Alhamdulillah. Verstaan dat Adam alayhi salatu wassalam wees shukr voor Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Die is shukr. Shukr voor wat? Voor alles. Dat woorden kan het niet bespreken nie en verduidelijk niet. Shukr van die begin van iman tot die einde van iman. Shukr van die begin van islam tot die einde van islam. Shukr voor die positie wat Allah subhanahu wa ta'ala geeft aan Adam alayhi salatu wassalam. Shukr voor die istighfar en tauba wat gaan geaanvaard worden op die dunya. Ihbitu minna jamia fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'al hudaya. Hidayat in die middel, in hidayat Allah. Leiden.
So die persoon wie luister en die het gesê, en die persoon wie genees dit, snees dit, het dan, wat sê die persoon, yahdikum Allah. Mag Allah jou hidayat gee. En in Surah Al-Fatiha, wat vraag ons? Ihdina sirat al-mustaqim. Dat Allah hou ons op die pad van die Anbiya alayhi salatu wassalam. Dis net kort af. Dat hidayat is baie belangrijk vir die ummat om te verstaan en om te leer hidayat. Dit is een van die ta'limaat wat moet baie aandag gegee word, zodat ons kan verstaan, zodat ons kan verstaan met ons hart. Hidayat Allah. So, yahdikumullah. En een persoon nies, maar ons sê, mag Allah ons allemaal gee hidayat. Die persoon, imaniyat, ummat, yahdikumullah, mag Allah telaf jou gee hidayat in alles in. En in dit nie, wa yuslih lak balak o balakum. Dat mag Allah subhanahu wa ta'ala al onze doen en laten herstel recht maak. Subhanallah, ya Rab. Die kortaf, kom ons gaan terug, Adam alayhi salatu wa salam. En die dat Adam alayhi salatu wa salam, Allah ta'ala het geskapen, ons het gesê, die eerste woorden van erkenning van Adam alayhi salatu wa salam, dat was Allahu Akbar, Allah bari'un min kulli ayyibin, subhanallah. Dat Allah subhanahu wa ta'ala is vrij van enige swakheid, ya Rab Allah. En die en dat Allah subhanahu wa ta'ala, dat toe Allah subhanahu wa ta'ala die punt wat ons maakt, is zo een verwijzing. Dat imaniyat was gestempeld in die maak en die hart van Adam van Allah subhanahu wa ta'ala geloof. Allah. Die dat Adam alayhi salatu wa salam herken Allah subhanahu wa ta'ala as khalik, malik. Dat Allah subhanahu wa ta'ala as khalik. Allah ta'ala het me geskapen en die dat Adam alayhi salatu wa salam sê subhanallah. Hij herkent Allah subhanahu wa ta'ala en hoe, zoals ons gaan zeggen. Ons gaan zeggen in de domme manieren. Maakt dat zin of iets van die aard? Maar dit is een groot ding, een imaniyat. Dit is een groot aspect om te verstaan in onze geloven. En die zit voor Allah subhanahu wa ta'ala op die ars. Die arsh, Allah subhanahu wa ta'ala, die kursi van Allah wat op die arsh is. Wasiya kursi us samawati wal ard. Dat Allah se posisie, se posisie en die, wanneer ons sê Allahu Akbar, om elke ayat van die Koran te verstaan, dat is gekoppeld met imaniyat, geloof in Allah, Koran, Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, voor elke moslim, om succesvol te wees, beskermd te wees in die Koran, dat is net een pad, ihdina sirat al-mustaqim. Dat is die pad van Anbiya alayhi salatu wassalam, dat beginne bij Adam alayhi salatu wassalam. Die punt hierso, is dat Adam alayhi salatu wassalam, wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Om te verduidelijk dat Allah ta'ala leer van Adam, niet net asma'a kullaha. Zoals ons gaan zien in de Koran, Asma'ul Husna lillah. Die namen van Allah, wat ons roept, die Asma'ul Husna. Sifat lillah. Die kwaliteiten van Allah subhanahu wa ta'ala. Ar-Rububiyat lillah. Rabbul Alamin imaniya, dat Allah is Rab van Alamin, alles. Dat wat ons niet kennen, dat wat ons niet kennen. Subhanallah, ya Rab. Dat is kortaf in verband met die. Wanneer een mens die fondatie van elke ayat heeft voor ons, dat Allah tala leer Adam alayhi salatu wassalam, Allah imaniyat. Dat is van belang om door die Koran te gaan en door die Koran te zwemmen.
Zodat Allah subhanahu wa ta'ala onze sadr, onze borstkasten kan openmaken voor Allah. Dat maakt niet zaak. Jij bent Adam. Die kinders van Adam alayhi salatu wassalam. Die wat ons noemen is belangrijk voor mijzelf en jezelf. Dat ons verloor niet hoop in Allah ta'ala. La taqnatu min rahmatillah. Dat ons verloor niet hoop in Allah ta'ala. Kullu ibn Adam khatta'un wal khairu khatta'ina tawwaboon. Hoekom noemen ons die dat als hoop voor elke persoon khatta lam yugharghir. Tot in die tijd en wil. Ons weet niet wanneer gaan het gebeuren. Die is die geheim van Allah subhanahu wa ta'ala ya Rab. Maar die dars, die les wat ons leer hierso, is die dat die persoon het hoop om toba te maken, om terug te keer naar die dien. Die persoon, ons weet nie, die is in die ilmullah. Dat ons weet nie, gaan ons in die eer, maar nie al dood gaan nie, gaan ons in die dag, gaan ons in die maanden, gaan ons in die jaren, gaan ons die aankomende Ramadan gaan sien, of die Juma gaan sien vir dit. Dat is die ilm van Allah, die geleerdheid van Allah subhanahu wa ta'ala. Dat moet die slaaf van Allah ta'ala, man en vrouw, kinders, gemeenschap, die ummat in algemeen, breng op die tauba, om vergifnis te vragen bij Allah ta'ala, voor Allah subhanahu wa ta'ala. Dat is belangrijk, geleerdheid van Allah subhanahu wa ta'ala. En die dat Allah subhanahu wa ta'ala leert voor ons. En die ta'lim is belangrijk. Allah ta'ala zei in de Koran, inna Allah indahu ilmu sa'a. Kijk hoe beginnen Allah ta'ala suratul Luqman. Suratul Luqman, Allah ta'ala zei voor ons, inna Allah indahu ilmu sa'a. Dat Allah subhanahu wa ta'ala die geleerdheid en die ta'lim, en die, ons weet die dag van Kiyama gaan wees op het Juma, dat is al, wanneer het is, dat is Allah se geleerdheid. Allah alleen kent het. In Allah indahu ilmu sa'a. Dat Allah subhanahu wa ta'ala het alleenlijk die geleerdheid van die dag van Kiyama, of wat ze datum, wat ze vrijdag, voor ons net om te bestaan, ons dom mensen. Dat Allah subhanahu wa ta'ala die dag van Qiyama, ilmu sa'a, die geleerd het, kana mikdaru 50 alfa amma. Dat die dag van Qiyama gaan 50.000 jaar lang is. Yawma yakumu nasu li rabbil alamin. Dat almal van die dag van Adam, van die tijd van Adam, alayhi salatu wa salam, tot die laatste persoon, yawma yakumu nasu li rabbil alamin. Dat allemaal gaan voor Allah staan, moet gaan zeggen van hulle doen en laten. Ja, ummat, sallallahu alayhi wa sallam, ons vraag dat allemaal van ons moet tauba maken, qabla yugharghir, voordat onze roeh gaan komen bij onze kiel, onze ademappel, voordat onze roeh gaan komen bij onze kiel. Ons weet nie wanneer is dit nie, ons kan nie slim wees nie of slim trek nie. Dat die dag van Kiyama, die ulama sê en die ta'limaat van die kortaf, faman mata faqad bada'a qiyamatahu. Ons weet nie hoe gaan het kom nie. Maar die keuse is om in die onderdanigheid van Allah te wees, dit is om in die dien te wees, dit is om op salat te wees, dit is om jezelf te kan leer, myself te kan leer, dit is om minder tijd te spanderen die dingen van die dunia en voorbereid voor die ontmoeting van Allah. Ja, Rab. Faman mata faqad bada'a qiyamatahu. Die persoon wie doodgaan, sê kiyama het beginne. Die tijd en wanneer malak al moot, hoe dat gaan gebeur, dat ons moet van Allah subhanahu wa ta'ala vragen voor een mooi dood. Dat moet part van onze dua is. Dus moet van Allah ta'ala vragen van onze gisabe yasira. Dat Allah ta'ala moet onze rekenschap voor Allah ta'ala baie gemakkelijk maken. Ya Rab, amin, ya Rab. Die dat ons moet weet dat die dag van Qiyama in Allah indahu ilmu sa'a. Dat Allah ta'ala alleen het die kennisgeving van die dag van Qiyama.
Die voorbereiding vir dit is ons verantwoordelikheid. Ons moet ons self beskerm van min shururi anfusina. Van die verkeerd wat diep in ons is wegsteek. Al die verkeerd wat ons nie eens ken van nie, moet ons ons self beskerm van. Dit is die posisie van imaniyat. Allah subhanahu wa ta'ala sê wa nunazzilu al-ghayb. Dat wanneer ons nie, as het is wetenskap, vir die wat nie verstaan science, dat wanneer die wetenskaplik is, die mense van science, sê vir ons, dit gaan reent en dit gaan nie reent nie. Wa nunazzilu al-ghayb, die ilm, die geleerdheid, wanneer gaan dit reent en wat gaan dit reent, dat vandag deur die shayatin en die struktuur van shayatin en die technologie as shayatin wat gebruik word om te bewys dat ons het iets bekom, ons het posisie mens, dit maak nie saak wat ons gaan sê, land dit is nie, die sonder imaniyat en ta'limaat dat die persoon gaan verdwaal, die wat Allah ta'ala sê, gaan ons gloe imaniyat, dat Allah subhanahu wa ta'ala alleen is die een wat weet wanneer gaan dit reen. Daar kan wolke is, dan reen dit nie. Sonder wolke het ons gesien dit reen. Somtijds, wanneer een mens ry na een sekere plek toe, destinatie plek, dan kom kree, die helfte van die plek het gereend en die ander helfte van die plek het nie gereend nie. Die ta'limaat wa nunazzilul ghayr, die Allah alleen weet van wanneer gaan het reen, moet het reen. Die van shayatin wat dier mekaar raak, wat gebruik, wat ons sê, die technologie, ja. Dit om die ummatiese iman weg te draai na Allah ta'ala toe, en dat mense wil eerst weet, wat sê die wetenskaplike, die scientist, wat sê hulle, kom ons gaan kyk gauw, in hulle kitabs, in hulle boeken, maar ons gaan kyk nie in die kitab van Allah ta'ala, die kitab van beskerming, en dit wat ons gaan beskerm, van dit wat ons nie eens kennisgeving draan, ja Rab, wa ya'luma fil arham, Allahu Akbar, die wa ya'lamu ma fil arham, dat Allah subhanahu wa ta'ala weet wat is in die baar, dit beteken in die baar die maag van die ma, Allah weet van die begin wanneer daar niks was nie, ondou van die begin van Adam toe hy niks was nie, toe Allah die roeg ingesit het, die eerste woorde wat uitgekom het was subhanallah, dat in elke kind wat gebore is, subhanallah, ya Rab. Elke werk wat ek kry, subhanallah, ya Rab. Elke posisie wat Allah my gegee het, is nie een posisie nie, dit is mas'ulia, dit is een verantwoordelikheid, dat imaniyat und we beskerm in shururi en fusina, van die kwaad van myself, dit kan bring kieber. Dit kan bring kieber, anakheiru minu, dat ek is beter as hy. Die posisie is een imtihan, dit is een toets van Allah Azza wa Jal. So die punt hier so is die. Wa ya'lamu ma fil arham. Dat Allah ta'ala van die dag wat ons gebore was, voor ons gebore was, voor dat iets kon gebeur dit in die baar, in die maag van die ma. Dat Allah subhanahu wa ta'ala het al klaar geweet, gaan dit een seun is of gaan dit een dochter is. Allahu Akbar. Die in die Sura Maryam gaan, laat ons verwijs na die Sura Maryam, dat ons moet gaan leer Allah se kudrat, die rede van Allah, die rede dat Allah ta'ala het so iets sit. Die kort van die lang is die wa ya'luma fil arham. Dat Allah subhanahu wa ta'ala alleen weet wat is in die baar van die moeder.

verstaan, wat nog niet geboren is niet. Allah, wa ya'lamu ma fil arham. Allah ta'ala weet wat gaan voor wat. Allah subhanahu wa ta'ala zegt voor ons. En Allah subhanahu wa ta'ala leert voor ons. Wa ma tadri nafsu ma'da taqsibu ghadan al-qasab. Ons weet niet wat gaan Allah, wat heeft Allah geschreven voor ons vanmorgen niet. Wat gaan ons krijgen morgen niet? Van die gazaïn van Allah Ta'ala. Walillahi gazaïnu samawati wal ard. Dat alles die eigendom, gazaïn. Allah Ta'ala zei dat ik heb die gazaïn. Walillahi is voor mij. Al gazaïnu samawati wal ard. Alles wat behoort in die hemelen en in die aarde behoort aan mij. Allah Subhanahu wa Ta'ala. En die en Allah subhanahu wa ta'ala zei voor ons dat elke ziel, elke persoon, 7, 8 biljoen mensen, op die aarde, wie is die ene? Allah ta'ala is wa razzaak. Allah alleen is de razzaak. Allah alleen gee. Somtijds kom krijg zekere mensen, hulle denken ze hulle dingen weghou van jou af, of hulle wil jou niet helpen. Nie. Dan en die, daar is een verschil. Maar voor die dien van Allah, die bescherming van die dien van Allah. Die persoon, Allah subhanahu wa ta'ala, in verband met dit, dat is dat die persoon zegt, ik doe, dat is mijn geld, dat is ik. Ik weet niet dat Allah subhanahu wa ta'ala heeft dat gereel voor die persoon niet. Door die dien te helpen en door die umma te helpen, dat is een voorkoming. Die persoon wie gauw die helpt van een nog een moslim wanneer dat nodig is, omdat zekere speciale condities of zo'n situaties verschil, dat is een reden, dat is hoe kom ons onze geld beschermen, onze eigendommen beschermen. Allah Ta'ala zei, en ons moet verstaan in die wereld, dat Allah subhanahu wa ta'ala zei, wa ma tadri nafsu ma da taqsibu ghadan. Dat niemand weet, wanneer ga ik die krijgen, wanneer ga ik weer een deal doen, wanneer gaan die bezigheid zijn zaak dier gaan niet, waar gaan mijn kost komen van morgen, hoe gaan we een plan maken? Allahu ar-razzaq wa fi samai rizqukum. Allah Ta'ala zegt dat onze risk is wordt besloten gemaakt in die hemelen. Onze risk. Zo wanneer een persoon in een conditie is, dan farruddu ila Allahi wa rasool, verwijs die situatie naar Allah. Help komt van Allah. Magharaj openbaar die dier opmaakt, komt van Allah subhanahu wa ta'ala. Die is belangrijk voor die ummatie van Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dat Allah ta'ala dier dien, dier iman, dier salat, dier istighfar, dier die tilawat van die Koran, Allah ta'ala gaan opmaak die dieren van risk voor die persoon. Risk is niet geconditioneerd met die dingen wat ons het in die dunia niet. Risk is in die dien en risk het te doen met dunia. Die risk van iman, verstaaning in Allah, die risk van ibadat in Allah. Die risk van dunya halal en tayyiba. Die is belangrijk. Die halal, tayyiba, wat reinig is, wat schoon is. Allah Ta'ala zei, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dat is niet enige persoon op die dunya wat weet waar hij gaan doodgaan niet, wanneer hij gaan doodgaan niet. Die is in die geleerdheid van Allah Ta'ala. Die is die geleerdheid wat Allah subhanahu wa ta'ala heeft. Allahu Akbar, ya Rab. Dat die, Allah heeft het niet gegeven voor enige nabi niet. Allah heeft het niet gegeven voor enige malak min al malaika. Nee. Die geleerdheid is bij Allah subhanahu wa ta'ala. En dat is belangrijk en kort af. Dat niet eens Imam Malik rahimullah ta'ala het droom gekregen. En dan die eens in even malak al maut. En die vraag van Malak al-Maut van die tijd wanneer die roeg moet gevat worden. Malak al-Maut, een korte, heeft niet geantwoord. Nie. Imam Malik, rahimullah ta'ala, Malak al-Maut wijst 5 vingers van Imam Malik, rahimullah ta'ala. Imam Malik verstaan niet. Hij gaat naar, verstaan in die tijd, Abu Bakr het een student gaan.